0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos. Frankie baby, oh yeah, Frankie baby.

0: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for...
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mannix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
3: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
2: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
5: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
2: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: Feestlos.
1: Nobody knows what the heart holds till the

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
3: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
2: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

zondagsochtends vroeg. Jij danst met je ochtendjas. Drinkt koffie uit een oud bierglas. En zingt dat het hoog tijd is om te gaan. De douche zet jij vast aan. Het ochtendlicht speelt met je mee. Legt zonnestralen op me neer.

niet met je dansen daar. Als het sneeuwt hier in mijn hoofd. Zondagochtend vroeg. De douche heb jij weer uitgezet. En je kruipt voorzichtig weer in bed. En fluistert dat de lente...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doopsgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke visie van één thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Brouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal één van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 84.

Paaster Malam in Steenwijk is gratis toegankelijk in de vestingstad. En dat is van 22 door tot 26 juli. De hele markt dus in Oosterse sferen. Steenwijk staat vanaf woensdag 22 juli 5 dagen lang in het teken van de Paaster Malam. Dit gratis toegankelijke evenement op de markt heeft een bruisend programma vol muziek, lekker eten, kramen vol Oosterse specialiteiten en nog veel meer. Het grootste Paaster Malam evenement van Noord-Nederland. Ook dit jaar worden er weer zo'n 25.000 bezoekers verwacht. En het hoogtepunt is deze keer een optreden van Trafassi, u weet wel, van die wasmachine op de woensdagavond. Live muziek, Indisch eten, Aziatische producten. Naast muziek en dans kan er natuurlijk ook uitgebreid getest worden op de smaakpapillen. Diverse kraampjes met onder andere food uit Indische restaurants. De lekkerste gerechten worden aangeboden op de markt. Onvergetelijk samen zijn, dat kan natuurlijk ook, want de warme gastvrije sfeer zorgt ervoor dat de bezoekers zich direct op hun gemak voelen. De openingstijden, woensdag 22 juli van 12 door tot een uur of 12. Dat wil zeggen dus 's middags tot middernacht. Van 12 tot 10 uur is het op donderdag 23 juli open. En vrijdag 24 juli van 12 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Zaterdag 25 juli van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. En zondag 26 juli van 12 uur door tot 8 uur 's avonds.

Op zaterdag 8 augustus wordt vanuit de VTRB Blokzijl de jaarlijkse authentieke paardenringrijderij georganiseerd. Het stadje wordt deze avond weer gevuld met de mooiste combinaties. Ruiters in traditionele kledij met hun indrukwekkende paarden en prachtig versierde rijtuigen zullen strijden om de eerste prijs. S'avonds lopen ze vanaf ongeveer 7 uur s'avonds de aankondiging een rondje door Oud Blokzijl. Waarna om 7:30 ongeveer de ringrijderij langs de prachtige haven plaatsvindt. Wil je meedoen? Inschrijven kan. Ze zijn nu namelijk geopend voor inschrijvingen. En aanmelden doe je door een e-mail te sturen aan info@defrieseaanspanning.nl. info@defrieseaanspanning.nl. Let op, er wordt dit jaar een maximum aangehouden van 15 deelnemers. En wil je meer weten? Volg dan facebook.com/vtrbblokzijl.

Een nieuwe ondernemerscursus Weerribbenwiede gaat van start. In oktober 2026 gaat in Nationaal Park Weerribbenwiede de cursus Gastvrij in het Landschap van start. Voor recreatieondernemers in dit gebied die het certificaat Gastvrij in het Landschap willen behalen. Deelnemende ondernemers worden ook onderdeel van het bijbehorende ondernemersnetwerk. En de cursus bestaat uit 4 dagdelen en een excursiedag. Onderscheidend ondernemen als ambassadeur in het gebied. Daar gaat het namelijk om. Natuur en landschap zijn steeds belangrijker bij het kiezen van een vakantiebestemming. Recreatie- en horecaondernemers plukken daar de vruchten van. In de cursus worden unieke waarden van het gebied op een interactieve wijze verteld. Zoals de ontstaansgeschiedenis, landschapskenmerken, natuurwaarden, erfgoed, recreatieve mogelijkheden en de mooie plekjes. Nieuwe toeristische trends en ontwikkelingen, lokaal en landelijk, worden gedeeld en de deelnemers krijgen tips hoe ze hierbij aan kunnen sluiten. Het programma Gastvrij in het Landschap bestaat uit niet alleen een cursus, maar ook natuurlijk nog een keer een excursie. Dat gaat gebeuren in Nationaal Park Weerribbenwiede. Met netwerkbijeenkomsten waarin ondernemers elkaar ontmoeten, worden relaties versterkt, kennis en inspiratie gedeeld en verder wordt samengewerkt. En gasten kunnen elkaar ook doorverwijzen. Door het volgen van het programma Gastvrij in het Landschap leren ondernemers niet alleen recreatieondernemers uit de omgeving beter kennen, maar ze sluiten zich ook aan bij een netwerk van ruim 3500 duurzame recreatieondernemers in Nederland. De cursus start in september en is geschikt voor alle recreatieondernemers in en rondom Nationaal Park Weerribbenwiede. Het is mogelijk om met 1 of 2 personen per bedrijf mee te doen en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wil je meer weten? Aanmelden en informatie kan via de site van IVN Natuureducatie.

Deze zomervakantie is er van alles te beleven en te doen bij bezoekerscentrum De Wiede in Sint-Jansklooster. Dagelijks zijn er vaarexcursies door het gebied en de tochten variëren in onderwerp en duur. Op de open fluisterboten vertellen enthousiaste schippers over het ontstaan van De Wiede en de dieren en planten die er voorkomen. De waterbus vaart 2 keer per dag tussen Sint-Jansklooster, Blokzijl en Giethoorn. De tocht met de waterbus is goed te combineren met een fietstocht, want fietsen kunnen ook best mee op de boot. Bij het bezoekerscentrum zijn schepnetjes te huur om het vlonderpad waterdiertje te zoeken. Aan de hand van de zoekkaart kunnen de kinderen ontdekken welke diertjes er leven in het water van De Wiede. Op verschillende dagen is er ook een boswachter aanwezig om samen met de kinderen en hun ouders of grootouders op zoek te gaan naar die diertjes. Het avontuurlijke lazenpad van zo'n 2,3 kilometer loopt dwars door het rietland. Met trekpontjes steek je de sloten over die het pad onderweg kruisen en je ervaart het drijvende land. Langs het vlonderpad van 1 kilometer ontdek je ook De Wiede in het klein. Dit pad is toegankelijk met een kinderwagen en een rolstoel. Onderweg staat er ook informatie op borden. En wie weet, misschien spot je nog wel een ringslang of sporen van de otter. In de veentent kan je ervaren hoe het leven van een turfsteker heel vroeger was. Het bezoekerscentrum dus in Sint-Jansklooster is geopend van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En je kunt voor alle activiteiten en voor kaartjes kijken op www.nm.nl/dewieden/activiteiten. En kaartjes voor de waterbus zijn te vinden op www.nm.nl/waterbus.

meditatieve momenten. Dat gebeurt in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Vanaf 15 juli door tot en met 19 augustus. Onder andere met pastor R. Stevens, heer E. Bremer, pastor M. van de Beek, C. van Soeren, dominee G. Knol en dominee M. Ariesen Holderda. U bent van harte welkom en wilt u meer informatie hebben over deze meetings in de kerk? scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl. Het gaat dus om meditatieve momenten midden in de week in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. En het duurt nog tot en met 19 augustus. Woo!

0: de jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.
1: This generation rules the nation with fresh on.

maatschappelijke stages bij VIP Steenwijkerland. Het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland heeft nu ook een aparte plek voor vacatures voor maatschappelijke stages. Op de website van vipsteenwijkerland.nl staat een vacaturebank met algemene vrijwilligersvacatures voor diverse non-profit organisaties uit heel Steenwijkerland. Daarnaast zijn er ook vacatures voor individuele hulpvragen bij maatjes gezocht, om bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken of een stukje te wandelen. Momenteel wordt er gebouwd aan een overzicht van vacatures van maatschappelijke stages. Ben je dus als vrijwilligersorganisatie op zoek naar extra handen bij je event, bijvoorbeeld bij een buitenspeeldag, een hut of spijkerdorp, een kerstrondje of zoiets, dan kun je natuurlijk deze site eventjes bekijken. Er zijn altijd extra handen te gebruiken en handen van maatschappelijke stagiaires die zijn te vinden bij onder andere de RSG, Luisterbest, Stationstraat en Ekeringen uit Steenwijk, maar ook in het Lindencollege en Terra uit Wolvenga en Stad NS, Terra, Grijdanus en CSC Dinkstede in Meppel. Maatschappelijke stagiaires zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en zijn voor 20 uur per schooljaar beschikbaar. Let wel, buiten de schooltijden om, ze mogen deze 20 uur zelf op verschillende plekken invullen. Uren die verantwoord worden in het stagecontract trouwens in hun opleiding.

kunstproeverij Fledder, waar kunst een gezicht krijgt. Op zondag 26 juli vindt vanaf 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags de kunstproeverij Fledder plaats op het Lesturgionplein. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennismaken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenaarsplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Ook theatermakers zorgen voor verrassende ontmoetingen met het publiek. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Bezoekers kunnen kunst bekijken, de makers ontmoeten en, als een kunstwerk hen aanspreekt, dit ook kopen. De toegang is helemaal gratis. De kunstproeverij wordt georganiseerd door Annette Kiewiet, Rianne van Wingerden, Helma Slingerholt en Roelien. Meer informatie is te vinden op www.kunstproeverijvledder.nl. No!

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht, al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waai kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt de Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zijn geen vrienden, nog verliefd. Ik een beetje, maar dat weet je nu nog niet. Hou je op rond 9, zin om te leven, echt leven te genieten. Vandaag zat alles tegen, ben mijn sleutels zelfs in Antwerpen vergeten, damn. Ik kom verstrooid aan, sleutels waren weg hoor. Mijn pinpas ligt nog thuis in om te gaan nergens. Eet een cake in, maar wat kruiden erin. Ren naar de sunset, kijk nog niks in. Je zet sterke pokoes aan, ze praten over wat keis. Misschien een teken van geen interesse. Ik zelf praat over wat chickies, dit is nice. Dit heb ik nog nooit gevoeld. Zo

stoksex. Je valt als de bonus. Nu ik dit zeg, hoop ik dat dit gevoel nooit groter wordt. Vanuit ervaring snij ik vaak alleen mijn eigen vingers open. Wil voorkomen dat we never tot het uiterste gaan komen. Ik moet je vragen om wat geld, zodat we kunnen blijven rijden naar een onverwachte plek. Laat me leiden door het moment, dit voelt vrijer dan ik zelf ben. Wordt busy gek, omdat ik weet dat jij mij vroeger ook loefde. Ik praat mijn mond voorbij, omdat ik weet dat dit speciaal is.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van dat geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Jaren vergeef me als ik deed wat dat niet mag. Mijn hele fucking leven is verpest door wie ik was. Jaren vergeef me, ik ben niet meer wie ik was. Ik denk niet meer aan dit leven, ik denk eerder aan

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie één zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Om de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. Goedemiddag.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade. Nieuw.
7: Heel goed, Piet.

0: daar lopen de meningen nog wat over uiteen. Weet jij het misschien? Nou, mail het maar even, dan weten wij het ook precies. Maar Mark Hollis zong het in ieder geval. Het was niet meteen de grootste hit van dit gezelschap uit Engeland. Talk Talk en de Dum Dum Girl. De eerste van 8 nieuwe binnenkomers in de tiplijst van toen. We zitten in 1984.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: 1984, dat is natuurlijk een ruim begrip voor tipparades, maar de exacte week is week 29 van dat jaar. 8 nieuwe binnenkomers, de allerhoogste vind je straks op nummer 1 in uurtje 2. En voor de rest gewoon lekker blijven luisteren naar die 30 originele vinylplaatjes die hier allemaal nog in de kast staan. Want daar draaien we ze van 30 door tot en met nummer 1, de kanshebbers op de top 40 van destijds. Voor de volgende deel gaan we naar gewoon Nederland. Tineke Schoenmaker was de zangeres van de bluesband Barrel House. Alleen ze was ook een keer een duo met Rob van Dotselaar, ook een onbekende. Eenmalige hit voor One Two, die heet No Song to Sing. Nou, doen ze wel hoor.

toch heel hard op achter zat die Rob van Donselijn hier. Dat is zo'n reggae-groepje uit het eind van de jaren 70. Cake, dacht het wel, hè? Er was zo ineens ook trouwens een vrouwelijke versie van Prince op het firmament verschenen. Zij heette Sheila Escovedo en zong over dit.

blijft een nieuwe binnenkomer in de lijst van week 29, 1984. We hebben al nieuwe binnenkomers gehad van 30 door tot en met 27. Dum Dum Girl, Talk Talk, No Song to Sing, 1-2 op 29, 28. The Glamorous Life, glamorous bezongen door Sheila E. Escovedo, u weet wel. En Queen natuurlijk zojuist met It's a Hard Life op 27. En dit duintje, ja, dat doet me toch nog steeds denken aan de koffie, want het was ook een koffiereclame. Gary Lowe, Italo Disco en de steunplaat La Collegiala.

0: mij zie je met het koffiedrinken een beetje de tel kwijtgeraakt. Want zulke dingen zeg je toch niet op de radio?
1: Dit is de tipparade.
0: Gary Lowe, dat was zijn artiestennaam. En wat nou zijn echte Italiaanse naam was? Geen idee eigenlijk. Misschien weet jij het. Mail me gewoon eventjes, dan weet ik het natuurlijk ook. La Collegiala werd gedaan door Gary Lowe dus. En het is de ene hoogste nieuwe, voorlopig tenminste. Want dit is eventjes de hoogste van Alison Moyet.

0: Ooit was ze de partner van Vince Clark in het illustre duo Yazoo. Alison Moyet was dit. Voorlopig even de hoogste nieuwe binnenkomer. Straks volgt er nog eentje trouwens.
1: Nummer 24.
0: Maar die zien we pas op nummer 9.

De subtropische, zeg maar gerust, soca-klanken van Arrow, Dance This Dance. Dat was een plaatje wat steeg in de tiplijst. En wel een belanden op nummer 23, steeg van 27 af. Oei, Catwoman. Ja, dat was ook nog, hè. In de jaren 60, in de serie Batman, hebben we het over Eartha Kitt. Ze was zo ineens terug, in disco-stijl natuurlijk. I Love Man.

0: over en over en over. Ja, ze kunnen nog een tijdje doorgaan. Helemaal geschreven op het imago wat Urta Kid natuurlijk had als mannenverslinster. I love men, de voormalige Catwoman, echt wel.
1: Bert van der Laan. Nummer 21. Bert.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dus ook de plaat van de Bluebells vonden wij op nummer 21. En de titel hebben ze zo vaak gezongen, dat weet je nou ook wel. Stig trouwens vanaf nummer 25. Daarvoor van 29 naar 22, toen al redelijk op leeftijd eigenlijk. Hè? Eartha Kitt met I Love Men. Van 27 naar 23 ook omhoog. Arrow met Dance This Dance. En van 30 naar 24 zijn verhaal in een notendop door hem zelf geschreven kunnen aangaan. Willem Duin met Wat maakt dat nou uit? Dan nieuwe binnenkomers van 25 door tot en met 30. Achter en volgens in verkeerde volgorde, dat er wel. Love Resurrection, Alison Moyet op nummer 25. Daarvoor La Colleghiella, Gary Lowe, Queen, It's a Hard Life, The Glamorous Life. Kan ook nog. Van Sheila I op 28, 29, 1-2 met No Song to Sing. En de allereerste in deze tipparade kwam van Talk Talk, de Dumb Dumb Girl.
2: De tipparade.
3: Nummer 20.

0: 18.
1: Zeker, zover al. En straks hadden we Beep met Marga Bult als liedzangeres in Tommy. En op 19 vonden we I'm Your Son, South America, zuidelijke klanken. Nou, kan wel kloppen, want de hoogste nieuwe binnenkomen, tenminste in dit uurtje, we krijgen er nog één, de alarmschijf. Die komt uit Limburg. Het bandje heette Silvio, I'm Your Son, South America.

eind kan altijd nog het hoogst. Ja, toch? Daarnet hadden we een band waarvan de drummer de baas was, Herman van Boeien. Hij zong ook in Vanity Island van Vitesse. En de laatste in dit uurtje Tipperate komt van Evelyn Thomas. Hier is High.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De Nederlandse Tipraad.
5: Nummer 15.

0: Parade.
1: Met David Austin. Prettig plaatje waarvan Wham aan alle kanten er vanaf springt. Hij zat ook een beetje in de periferie van die band. Zeker van George Michael en zo. Want er werd gefluisterd destijds dat George David Austin wel zag zitten. Niet alleen als muzikant en zo. Turn to Gold was gedeeltelijk ook een compositie van George Michael. En stond dus op 15. Steeg in deze tiplijst. En wel vanaf nummer 22. Uiteindelijk, jammer genoeg, net geen hit.
2: Dit is toch te vragen.
3: Back in the old country, back in the old country. Back in the old country, back in the old country.
1: Moet je raden hoe dit plaatje heet op nummer 14. Tom Robinson met zijn hele band, die vinden we daar. En het is een van die dentjes uit dit tiplijstje wat de top 40 uiteindelijk niet zou bereiken. Er staan er al aardig wat in. David Austin, zojuist was er ook eentje natuurlijk. Tommy is a winner, was geloof ik ook in dit helft 20 uit vorig uurtje. Dance This Dance, Arrow, dat aardige dentje van Alphonsus Fonsi Carcel. Oftewel Arrow, en dat werd het ook niet. En deze dus.

Op dat u de titel dus niet meer vergeet. De Tom Robinson Band van de winde tiplijst. En wel genoteerd op nummer 14. Ging maar één plekje omhoog en dat is meestal niet zo'n heel erg goed teken. Deze meneer kennen we ook als Shane Fenton uit het begin van de jaren 60. Toen had hij ook een paar hitjes in de Engelse hitparade vooral. Een beetje de tijd van Buddy Holly. En daar zong hij over in 1984. I Feel Like Buddy Holly van 17 omhoog naar nummer 13.

0: Daar hebben we tegenwoordig nogal wat meer mensen last van. Hè? Daarom doen wij ook een oude tipparade, in dit geval uit 1984. I Feel Like Buddy Holly van natuurlijk Elvin Stardust.
1: De tipparade.
0: Een beetje wrange zin trouwens in deze plaat die we nu krijgen van Arne Jansen. Als je weet hoe het met hem afgelopen is en waarom hij een eind aan zijn eigen leven heeft gemaakt. Want hij zingt...
2: Al de leven is waar.
0: Dan heb je het gedoe al.

0: De Nederlandse tipraad.
1: De man van de opgeruimde liedjes. Kort gezongen nog door vieze Jack trouwens. Hè. Zeg eens meisje bijvoorbeeld. En natuurlijk meisjes met rode haren. De meneer uit de Achterhoek, die heette Arne Jansen met zijn bandje Les Cigales.
2: Hallo, I'm Ruth Pointer.
1: Ah, een van de Pointer Sisters. Wat komt er nu?
2: And here's another classic of the Pointer Sisters.

0: Zo moest eigenlijk elk plaatje in de jaren 80, tenminste volgens veel producenten, klinken. Zoals Jump van de Pointer Sisters, het geluid van dat decennium op 11.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En natuurlijk dank aan Ruth Pointer, een van de drie dames destijds. Ze begonnen trouwens met z'n viertjes, hè, de dochters van de dominee. En Bonnie die was al gauw een keer op de solo-tour. Was niet helemaal zo succesvol, want haar zusters die scoorden behoorlijk beter. Van 23 naar 11, uiteindelijk een grote hit dus voor de Pointer Sisters op nummer 11. 12 van 18 naar boven Bahia Blanca, van oorsprong een Duits nummer. Arne Jansen met Lacey Gal. En van 17 naar 13 hoorden we Elvin Stardust zingen over Buddy Holly. Tom Robertson met zijn band, één plekje omhoog, van 15 naar 14. En van 22 naar 15, de eerste in dit uurtje Tip Parade van David Austin. High Energy uit het vorige uur, van 28 door naar 16 Evelyn Thomas. En van 21 naar 17 steeg Vitesse met Fantasy Islands. En van 20 naar nummer 18 I'm in a Different World, uit motornummer, maar wel hartstikke mooi gedaan door Dave Stewart en Barbara Gaskin. En op 19 een nieuw binnenkomer van Silvio, I'm Your Son South America. En op 20 van 26 gestegen Babe met Tommy Is a Winner.
1: Bert van der Laan, een stukje paard.

0: is de tipparade.
1: 9.
2: Ik ben net meneer van zomaar geringe afmetingen, want het was niet de grootste zanger met hem, maar wel met zeer goede muzikale kwaliteiten. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Hans van Vondelen was destijds de zanger van

0: Radio. Slag voor de regio. Slag. En Slag TV Slag.
1: Bert van der Laan.
0: De Tipparade.
1: 8.

0: Henk de Roo uit Zwarte Meer was de zanger van The Dutch Boys. En het leuke feit is, Henry de Roo, zijn zoon, is tegenwoordig de zanger van The Dutch Boys. Kun je nagaan. Monsieur, have you ein Sinnenfrei? Misschien wel voor Frank Boeien.
1: Hallo, dit is Frank Boeien in de Bert van der Laan show. Aha. Volgende plaatje is wel heel erg leuk.

0: spelling volgens toen, hè? Contact met twee K's. Dat kon toen nog. Frank Boeien met zijn hele groep. En deze meneer die knutselde wel eens wat met make-up en zo. Marilyn.
1: Nummer 6.

0: Hitparade van toen. Met Bert van der Laan.
1: Nummer 5.
2: Daarnet hadden we Marilyn. Niet te verwarren met Marilyn Manson. Was weer heel wat anders. Die knutselde ook met make-up en zo. Maar deze meneer was ook redelijk androgyn, zoals dat heet. Hè? You Don't Love Me vonden we in deze lijst.
0: Het stond

op een kind, want het is zomaar.

Als het zou zingen, dan moet het wel zomer worden. Ook in 1984. Gedaan op het melodietje van Tu sais, je t'aime, Tour de France, het van Shake. Het was natuurlijk de stem van André van Duin. De wel zeker, met 30 kanshebbers voor een top 40 notering op één rij. Waarin we nu toe zijn aan een zangeres die veel te vroeg van ons heen ging. Ze luisterde naar de naam Caroline.

0: De Nederlandse Tipparade.
1: 2. Daarnet ging de lift op en neer. Werd beschouwd als liftmuziek, hè? Een beetje oneerbiedig gezegd. Maar het was gewoon smaakvol, zeg maar zelf. Down on the Street werd gedaan op nummer 3 door de band Shack Attack uit Engeland. Whisper.

0: poppy klank kreeg in Amerika, hadden we zo ineens ook Alabama. En die vonden wij op nummer 2 met Feels So Right.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker, 29 platen gedraaid. Dus... hoognodig tijd voor het finale overzicht, zoals dat heet. We beginnen met nummer 10. Doen we gewoon eens een keer in de goede volgorde, zoals het hoort. Van 24 naar 10 gestegen, Nick Kershaw. Geringe lengte, mooie plaat. I won't let the sun go down on me. En dan gaat het over Nick zelf en niet over het plaatje. De Shorts op nummer... ook al over Nick. Anyway, die grap gaan we niet maken. De Shorts op nummer 9 van 11 gestegen, helemaal te gek. En Have You and Simmer Fry werd gezongen door de Dutch Boys op nummer 8, Stef van 12. Van 13 naar nummer 7, Frank Boeien met zijn Contact en You Don't Love Me, dat valt nog te bezien. Marilyn was het van 19 naar nummer 6. Uiteindelijk de enige hit voor deze, nou, zeg maar wat androgyne artiest uit de UK. André van Duin, die scoorde wel vaker. En hij deed het ook met Want Het Is Zomer, Tu Sais Je T'Aime van Sheik, weet u nog. Van 7 naar nummer 5, Radio Tour de France enzovoort. De Single of the Year van Caroline, van 10 naar nummer 4. En van 6 naar nummer 3 gestegen, Down on the Street van Chaka Taq. Nog een dikke hit ook uiteindelijk. En Alabama steeg vanaf nummer 4. En dan zometeen John Colbert, weet ik veel. Dat was de echte naam van Jake Blackfoot. Hij neemt zometeen de taxi. Dat doe ik ook. En ik zeg dank voor het luisteren.
2: Oh ja? Ja. Alarm!
3: Doei!
4: Hey. Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait. Yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1680ste uitzending van Backwards. En ja hoor, we blijven natuurlijk bij juli 1980 steken. Ja, eerst natuurlijk eventjes Bert van der Laan bedanken voor zijn prachtige vinylplaatjes. Maar ja, wat is het ook een lapswans natuurlijk, hè. Hij neemt een taxi. Jawel, op de fiets zal hij bedoelen, want daar komt hij altijd mee op naar de studio. Desalniettemin, het was wel een hele mooie plaat. Taxi van G. Blackfoot. Goed, we gaan zoals gezegd naar juli 1980. We hebben de gebeurtenissen, we hebben natuurlijk de LP's, we hebben de live-opnamen en we gaan een blik werpen in de top 40. En daarnaast gaan we ook nog een film eens eventjes bekijken. Maar die top 40, gebeurde er nou nog het een en het ander? Nou, het viel allemaal wel mee, alleen de top 5 bleef bijna hetzelfde. Late at Night van Maywood, Xanadu van Olivia Newton-John en samen natuurlijk met het Electric Light Orchestra. Dan Hartman met Relight My Fire. Karamia van Jay and the Americans. Dat waren de nummers 1 tot en met 4. En op nummer 5, die hebben we vorige week ook gedraaid. Van 8 naar 5 ging de Midnight Dynamos van Matchbox. Leuke plaat trouwens. Allemaal zo'n beetje in 3-4 weken. Met uitzondering dan van Karamia. Die stond er al 11 weken in. En Relight My Fire inmiddels ook 8 weken. Maar goed, we hebben toch een nieuwe binnenkomer in de top 10. En dan heb ik het over Frank Sinatra en het prachtige Theme from New York, New York. I will never sleep in, of never work in a place with, waar in ieder geval nooit wordt geslapen. Met andere woorden, hier is Frank Sinatra.

Het is toch heerlijk om zo te beginnen, hè? The Theme from New York, New York van Frank Sinatra. Ja, hij is trouwens overleden in 1998 in Los Angeles. Dat even als bijzaak. Goed, het was de themasong van de musical uit 1977... en destijds gezongen door Liza Minnelli. 3 jaar later bracht Frank Sinatra de cover uit van dit nummer. Sinatra die nam het nummer op voor zijn driedubbel album trilogie Past, Present and Future, die in 1980 uitkwam. En hij heeft het nummer natuurlijk een aantal malen live gezongen met Liza Minnelli, die trouwens op 12 maart 80 jaar is geworden. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer in de top 10. Er was nog een tweede, die kwam namelijk op nummer 10 binnen van nummer 13. En dat was de plaat van Ik weet niet hoe van Benny Nijman. Het was de eerste track van zijn album, De Beste van Benny Nijman. En het nummer is een vertaling van Aga Pimu van de Italiaanse Mia Martini. Wij kennen haar niet zo goed, maar ze deed 2 keer mee met het Eurovisie Songfestival, namelijk in 1977 en in 1992. En toen werd ze 4e met het nummer Rhapsodia. Mia Martini is onder duistere omstandigheden overleden in 1995. En Benny Nijman die verwisselde in 2008 het aardse voor het hemelse. Maar gelukkig, zijn muziek blijft altijd nog bestaan. Hier is Benny Nijman en Ik weet niet hoe.

Ja, prima begin natuurlijk van deze Backwoods-uitzending met Frank Sinatra, Benny Nijman en deze plaat van Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Het komt van de 12e en laatste LP Uprising. En dat had natuurlijk alles te maken met het overlijden van Bob Marley op 11 mei 1981. En Bob Marley die ging heel goed in de top 40, want die plaat die ging van 26 naar nummertje 14. En dat in een tweede week. En ik zei het al, ik weet niet hoe van Benny Nijman. Die ging van 13 naar 10 in de derde week. En dat zijn toch wel mooie resultaten. We gaan naar de gebeurtenissen toe van juli 1980. En dan beginnen we allereerst eens eventjes met Nederland. Want die dreigt het contact met de islamitische landen te verliezen. Dit gebeurt wanneer Nederland niet instemt met de verplaatsing van de Nederlandse ambassade. Als enigste Europees land heeft Nederland haar ambassade in Jeruzalem. En dat is een doorn in het oog van de omringende islamitische landen. De opstelling is een gevolg van het feit dat Israël Oost-Jeruzalem wil inlijven en tot hoofdstad van Israël wil uitroepen. Oost-Jeruzalem bestaat uit de oude stad en de ten oosten daarvan gelegen Palestijnse wijken en dorpen. In 1967 veroverde Israël Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog. Op 30 juli werd de Jeruzalemwet aangenomen door de Knesset. Daarin wordt gesteld dat Oost-Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad is van Israël. De Verenigde Naties heeft de annexatie al scherp veroordeeld en het is dan ook een heet hangijzer in de onderhandelingen tussen de Israëlieten en de Palestijnen. Na invoering van de wet kiest Nederland eieren voor haar geld en verplaatst de ambassade naar Tel Aviv. Premier trouwens van Israël was destijds Menachem Begin, die in 1992 stierf. En op de vroege mistige ochtend van vrijdag 25 juli 1980... vond er bij het Groningse Winsum een treinongeval plaats, waarbij 9 doden en 21 gewonden vielen. Twee diesel-elektrische treinen botsten in dichte mist frontaal op elkaar. Het ongeluk vond plaats 40 jaar na de treinramp bij Ranum, en dat is ten noorden van Winsum. En toen vielen er 13 doden en 13 gewonden. Het enkelsporig traject tussen Sauwerd en Roodeschool werd al ongeveer 13 jaar bereden zonder ATB en lichtseinen. Jawel, men heeft daar ATB, oftewel de automatische treinbeïnvloeding. Het traject werd beveiligd met de centrale radioverkeersleiding. De ATB die waarschuwde de machinist als een spoorweg zijn opdracht geeft snelheid te verminderen. En wanneer de machinist niet reageert, ja, dan doet die ATB het zelf wel eventjes natuurlijk. Dan remt hij automatisch. De echte oorzaak is nooit achterhaald. Wel is de centrale radioverkeersleiding in 1981 afgeschaft en vervangen door lichtseinen. De gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in het boek De Nachtstemmer van Maarten het Hart. En ja, dan kwam er natuurlijk ook AZ67. Die kwam op bezoek bij de voetbalvereniging Steenwijk, die toen hoofdklasse speelde. De ploeg uit Alkmaar speelde echter zonder Kees Kist, Jan Peters en Peter Arns, maar ze wonnen wel. 8-0. En tenslotte, je ziet de borden verboden in te rijden en ga terug bij het begin van een oprit staan. In juli 1980 werden deze borden geplaatst door Rijkswaterstaat om spookrijders te waarschuwen. Anne Vondeling werd in 1979 slachtoffer van een spookrijder. En toen vond men het nodig om inderdaad dit soort borden toch te plaatsen. En terecht natuurlijk. Tot zover de gebeurtenissen van 1980, van juli om precies te zijn. We gaan terug naar de LP's, want we hebben nog een paar leuke LP's staan. Zoals bijvoorbeeld Zenyatta Mondatta. En dan weet je het wel, dan is dat het derde album van The Police. Met Don't Stand So Close To Me en Da Do Do Do Do Da Da Da. De tracks op het album werden geschreven tijdens het tweede tournee van The Police en opgenomen in 4 weken. En dat deden ze in de Wisseloord Studios in Hilversum. Het viel de band echter zwaar om opnemen en het toeren te combineren. De bandleden hebben daarom vaak hun teleurstelling over het album geuit en gingen zelfs zo ver dat ze 2 nummers opnieuw opnamen tijdens een korte reunie in 1986. En dat was onder andere Don't Stand So Close To Me. Maar ik heb dit keer gekozen voor Driving To Tears, het 2e nummer van deze LP. Hier is The Police.

We kennen ze allemaal natuurlijk van Centerfold en Freeze Frame. En die waren eigenlijk een hitje in 1982. 81 kwam trouwens de LP Freeze Frame uit. Maar ze hadden al heel veel gemaakt. Want dit was alweer het 9e album van deze band. Love Stinks heette die. En die band, de G-Giles Band, werd opgericht in 1967 door... hoe kan het ook anders? John Giles, die trouwens in 2017 is overleden. Op 26 mei stonden ze op Pinkpop en Jan Smeets vond het een van de beste optredens, zo zei hij. In 1980 werd Pinkpop nog gehouden in Geleen in het Burgemeester Damensportpark. En het festival was met 50.000 toeschouwers uitverkocht. En een van de presentatoren was niemand minder dan John Peel. De vrijdag daarvoor was zanger Peter Wolf nog in elkaar geslagen in Londen. En het maakte het optreden een beetje onzeker. Maar hij stond er wel hoor. Peter Wolf inderdaad van de G-Giles Band. En daarvoor, daar hoorde je natuurlijk Zenyatta Mondatta van de Police, oftewel het nummer Driving to Tears. Ik heb er nog eentje voor je, dat is het tweede en laatste album van Joy Division, deze New Wave band. Closer wordt wel als afscheidsalbum van Ian Curtis gezien. Hij werd uitgegeven nadat Curtis zich op 18 mei 1980 verhing. Curtis schrijft in dit album dat zeer weinig tot geen optimisme kent... zijn persoonlijke problemen van zich af. De zanger die leed aan epilepsie en depressiviteit... en schreef in dit album over deze thema's. Na de dood van Ian Curtis gingen de overige bandleden... verder als niemand minder dan New Order.

Soms dan denk je bij jezelf van, ja, moet ik nou een plaat draaien van Joy Division? Ja, doe het toch maar wel, want hij heeft toch wel het een en ander betekend voor de muziekwereld. Ian Curtis, helaas, hij zag het niet meer zitten. En dan beroof je van je leven op 23-jarige leeftijd. Wel heel erg vroeg, maar doe maar. Isolation hoorde je trouwens van dat tweede album. We gaan naar de films en 1980 was een prima filmjaar met onder andere Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, The Shining met natuurlijk Jack Nicholson, de komische film Airplane en Ordinary People met Robert Redford, dit keer als regisseur. En daar willen we toch eventjes over hebben, want het is een psychologisch getint drama over een gezin dat de dood van een gezinslid moet verwerken. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Judith Guest. In de hoofdrollen zien we Timothy Hutton, die op 20-jarige leeftijd een Oscar won voor zijn hoofdrol, en de Canadese acteur Donald Sutherland, die in 2024 is overleden. De muziek die is verzorgd door Marvin Hamlisch en hij was vooral bekend in de jaren 80 en was ook erg populair en behaalde prijzen achter elkaar, waaronder 3 Oscars. Ook schreef hij de filmmuziek voor de James Bond-film The Spy Who Loved Me. Op 6 augustus 2012 is Marvin Hamlisch overleden. Met andere woorden, dit keer gekozen voor het thema van The Ordinary People.

0: Dit is Backwards. Radio Steenwijk's Flashback.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, hij had voor mij wel eventjes door mogen gaan, hoor. Even lekker pingelen op die piano. Het was een optreden in Wembley op 27 juni 1980. Dat dit dus deed. Ik heb wel eens vaker een opname gedraaid van Don't Stop. Maar het was toen inderdaad met een toeter- en drumkorps erbij. Volgens mij was dat een paar jaar later, maar ook dat was fantastisch. Don't Stop, ik blijf het altijd een prachtig nummer vinden. Het is afkomstig trouwens van de luxe uitvoering van Fleetwood Mac Live. Het was een album met twee tours, namelijk Tusk, dat van 1979 tot 1980 werd gespeeld, en Fleetwood Mac, het album Fleetwood Mac, uit 1975. En er was tevens een cover van de Beach Boys, en dat heette Farmer's Daughter. En ja, je hoorde hem misschien al, David Coverdale, oftewel Whitesnake. En die hadden een prachtig album gemaakt. Dat was In the Heart of the City. Oorspronkelijk uitgebracht als dubbel vinylalbum en dubbel cassette. En het zijn twee optredens, namelijk eentje uit 1978 en eentje in 1980. In Noord-Amerika werd het als enkele LP verkocht. De opname van 1978, die misten zij. In 1980 drumde Ian Pace mee op de live-opnamen. En David Dole, die deed dat in 1978. En natuurlijk op de keyboards John Lord. En dan denk je bij jezelf, dan heb ik toch bijna de halve die Purple heb ik dan bij elkaar. En dat klopt natuurlijk. Je hoorde trouwens Walking in the Shadows of... even kijken, moeten we goed kijken. Walking in the Shadows of the Blues. We zijn er bijna door de gebeurtenissen, maar we hebben toch nog wel het een en het ander nog te vertellen. Op 19 juli 1980 begonnen bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Moskou. De invasie van Afghanistan eind 1979 leidde tot grote internationale spanningen tijdens de Koude Oorlog. Als reactie hierop riep de Amerikaanse president Jimmy Carter op tot een boycot. Landen die de boycot steunden stuurden geen afvaardiging naar Moskou. Uiteindelijk bleven er zo'n 80 landen over, 65 landen zagen van deelname af. Nederland deed slechts gedeeltelijk mee aan de Spelen. Hoewel het NOC-NSF besloot om de sporters zelf te laten kiezen, was de boycot ook in Nederland voelbaar. Verschillende sporters bleven namelijk thuis. Tijdens de openingsceremonie kwam Nederland onder aanvoering van de Olympische vlag binnengewandeld, en er deden meer landen, waaronder veel Europese landen zoals België, Frankrijk en Denemarken. Nederlandse medailles waren er voor Gerard Nijboer, zilver op de marathon, en brons was er voor judoka Henk Numan en de dames estafetteploeg bij het zwemmen. En in het nieuws ook Pieter Menten. De oorlogsmisdadiger werd in december 1976 gearresteerd in een hotel in Zwitserland. De rechtszaak met onder andere een hoger beroep duurde uiteindelijk 3,5 jaar. Maar op 9 juli 1980 werd Menten door de bijzondere kamer van de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 gulden... wegens oorlogsmisdaden en het medeplegen van massa-executies. Menten kwam door aftrek van zijn voorarrest en het uitzitten van 2/3 van zijn straf in 1985 vrij. De demente Menten die stierf in 1987 op 88-jarige leeftijd in een bejaardentehuis in Loosdrecht. En in juli 1980 werd een groep krakers en actievoerders genaamd bezettingsgroep Lauwersmeer door de politie en marechaussee uit het militaire oefenterrein in het Lauwersmeergebied gezet. De groep had zich verschanst in een kampement op het terrein en zij protesteren tegen de plannen om van het Lauwersmeergebied definitief een militair oefenterrein te maken. De 60 actievoerders besloten vrijwillig mee te gaan omdat zij een harde confrontatie met een knokploeg van zo'n 40 jongeren uit omliggende dorpen uit de weg wilden gaan. Vervolgens werden de hutten waarin zij verbleven in brand gestoken. De gebeurtenissen dus van juli 1980. En dan gaan we altijd eventjes weer 25 jaar terug en dan komen we uit in 1955. Geboren in 1926, en dat is dus 100 jaar geleden, was Julie London. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij de vrouw van wie foto's met een pikante uitstraling werd gemaakt, en dat heette dan ook de pin-up. De foto's waren populair bij de Amerikaanse soldaten in die Tweede Wereldoorlog. Ze tekenen bij Liberty Records, dat recordlabel was
net opgericht. En dit was direct haar eerste grote hit. Ik heb het namelijk dan over Cry Me a River. Ze zong het in de film The Girl Can't Help It, want ze was tevens actrice, bijvoorbeeld in de film The Man of the West. Op 18 oktober 2000, toen is ze overleden. Toen was ze 74 jaar.

0: 26, want hij werd 80 jaar op 13 juni. Zat 50 jaar in het vak. En hij vierde ook nog eens een keer zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Nou, dat heeft gewoon goed gedaan. Henk Wijngaard dus met zijn containersong. Hij is op 11 blijven staan in de zesde week. En iedereen kende hem natuurlijk in 1978 met de vlam in de pijp. En eerlijk is eerlijk, ik blijf altijd nog bewondering houden voor Henk Wijngaard. Omdat hij eigenlijk zo gecharmeerd is van de ridders van de weg. En truckers...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 18 juli en we zitten weer klaar voor Kopwijzer. En voor deze zaterdag maar een uurtje. En dat uurtje zit wel vol, want Dirk Brands is in Blokzijl bij de Noorderkadeparade. Ik spreek Jordi Visser over de volle hoofdse fanfare. Richard Snieder over Stichting Bruis. En mijn ochtend begint met Marieke Pitt van Sociaal Werk de Kop. En het vrijwilligersinformatiepunt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Altijd leuk.
0: Ja, tuurlijk. Vinden wij ook leuk. Ja. Wij werken natuurlijk ook met eigenlijk alleen maar vrijwilligers.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een inzet.
0: Ja. Dus altijd belangrijk in ieder geval om het volgens mij met elkaar over te hebben. Want er zit nog... Nou ja, we hebben het even voorbesproken natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn druk.
1: Ja, we zijn met allerlei nieuwe dingen bezig. En dat is fijn als ik dat even wat over kan vertellen.
0: En dan beginnen we even met... Zullen we beginnen met de activiteitenmarkt?
1: Ja, dat is goed. Op zaterdag 5 september, dat is in het weekend van Kopje Cultuur... staan we voor de Grote Kerk op het plein met allemaal marktkramen. En daar kunnen allerlei verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties... zich gratis presenteren, laten zien wat ze doen als organisatie. En ze kunnen hun vrijwilligersvacatures tentoonstellen... en praatjes maken met mensen en kijken of ze meer vrijwilligers kunnen krijgen via die markt. En door Kopje Cultuur is er al veel aanloop. Dus we hebben tot nu toe heel erg gebofd met het weer altijd.
0: Want dit is niet de eerste keer dat jullie het op deze manier doen natuurlijk.
1: Nee, ik geloof dat dit de vierde keer is dat we voor het plein staan. We hebben ook een ijsjeskraam, die deelt 100 ijsjes uit. En hartstikke leuk, ja.
0: Dus, en komen ook echt nieuwe... er worden ook echt vacatures opgevuld op zo'n dag?
1: Ja, er komen mensen bij die... zeker. Het is wel afhankelijk van hoe actief je zelf achter of zelfs voor je kraam staat. En mensen aanspreekt, een praatje maakt. Enthousiast vertelt over je eigen vrijwilligerswerk. Waarom je het leuk vindt. En daarin mensen laat zien van hoe leuk vrijwilligerswerk is. Dat kan bij natuurmonumenten zijn. Dat kan bij de dierenambulance zijn. Dat kan in de zorg zijn. Hè, fiets op een duofiets. Je kan bij ons dan op die markt vaak de dierenambulance even instappen. Van binnen bekijken. Ja, er is van alles te doen en te bekijken. Ja.
0: En is er nog ruimte op de markt?
1: Ja, we hebben nog kramen over. Ja. En als er te veel komen, dan dat zijn kramen van 4 meter. Die kunnen dan ook wel gedeeld worden. Dat je 2 meter kramen hebt, dat is ook prima.
0: En als mensen nu luisteren en denken, weet je, ik wil dat wel proberen. Waar kunnen ze zich opgeven?
1: Nou, ze kunnen zich opgeven via onze website. Dat is vipsteenwijkerland.nl. Daar staat bij de agendapunt veel meer informatie over de vrijwilligersmarkt. En ze kunnen ook altijd even een mailtje sturen naar vip@sociaalwerkdekop.nl.
0: En dan krijg je een kraam. En dan moet je daar natuurlijk wel even zelf met leuke vrijwilligers gaan staan. En passen de vacatures.
1: Ja, het is kosteloos. En kleed je kraam gezellig aan en kom meedoen. Echt, maar geef je wel even op.
0: Een van de drukste zaterdagen, denk ik. Van, van het jaar ook.
1: Ja.
0: In de stad. Dus,
1: het is heel sfeervol. Het is ook een sfeervol plein voor de Grote Kerk.
0: Ja,
1: dus is leuk.
0: En dicht bij het centrum. Dus dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus daar 5 september. Dus dat duurt nog even.
1: En dat is de middag, hè, van 12 tot ongeveer 4:30.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de nieuwe pagina op jullie website.
1: We hebben ik heb een kikker in de keel. We hebben een nieuwe pagina gemaakt op onze website. We hebben vrijwilligersvacatures als pagina. En we hebben dat individueel maatje gevraagd. Hè, voor mensen die die samen koffie willen drinken. Of waar het tuintje voor gedaan moet worden. Of noem maar op. Dus we hebben eentje vacatures voor verenigingen, stichtingen en organisaties. En we hebben nu een nieuwe pagina en dat is maatschappelijke stages. Dat hebben we in samenspraak met de scholen gedaan, RSG Ekeringen. Om te kijken van, laten we ze allemaal bundelen. En dat maatschappelijke stagiaires, die zijn het verplicht om 20 uur in een schoolseizoen stage te lopen. Dat die makkelijk bij ons de vacatures kunnen vinden.
0: Ja, want elke... Een scholier van de middelbare scholen hier is verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.
1: Ja, tussen de 14 en 17 jaar. Ze moeten dat doen. Ze hebben de punten nodig ook om een diploma te halen. En wij dachten van wij kunnen een mooi overzicht hebben. Want we hebben al heel veel vrijwilligersvacatures. Maar als die ook geschikt zijn voor maatschappelijke stages... dan kunnen die op een aparte pagina erbij gezet worden.
0: En aan wat voor stages zou je dan kunnen denken?
1: Dat kan meehelpen met de Monkey Fun Run. Dat is voor jongeren altijd hartstikke leuk. Dus dat kunnen korte klussen zijn. Hè? Het kerstrondje in Ondermarkt. Zo'n huttendorp hè, waar ze vrijwilligers bij zoeken. Ja, dat kunnen gewoon allerlei losse activiteiten zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen... Oké, ik wil wel een maatje worden dat ik met een mevrouw... Op de koffie ga of een spelletje doe. Of als iemand een maatje zoekt, kan dat ook. Dat zou ook kunnen. En ze kunnen ook meerdere stages doen. Het hoeft niet 20 uur bij één hetzelfde te zijn.
0: Nee, ze moeten gewoon 20 uur maatschappelijk betrokken zijn. In principe, toch? Dat is
1: klopt. Dus ik nodig zowel verenigingen en stichtingen uit om een vacature te maken op onze website. Je kan makkelijk een account aanmaken. En dan bij de filters even aanvinken maatschappelijke stages. Dan komt die ook bij de maatschappelijke stagepagina te staan. En als je al een vacature hebt staan, nou vink het aan. Als je denkt van, wij kunnen wel scholieren gebruiken tussen de 14 en 17 jaar. 20 uur buitenschooltijd. Ja.
0: En dan zijn jullie ook nog... Met een pilot bezig?
1: We zijn met een pilot bezig. Ja, dat is vanuit de provincie. Dat organiseren we niet helemaal zelf, maar we zijn wel een doorgeefluik. Vrijwillige organisaties, bestuursleden die moeite hebben om bijvoorbeeld een penningmeester te vinden, of die moeite hebben om subsidies aan te vragen, of die willen werken aan het sociale veiligheidsprotocol met een vertrouwenspersoon, die kunnen gratis ondersteuning krijgen vanuit de provincie. Er wordt een match gemaakt, dat zoeken ze bijvoorbeeld voor penningmeesterschap, kan dat met een bedrijf zijn, bijvoorbeeld accountantskantoor, maar die daadwerkelijk kosteloos handjes biedt voor de jaarrekening, voor het systeem op te zetten, om te helpen het goed te krijgen. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit de Sesam Academie. Dat wordt allemaal gratis geregeld. Dus zit je met subsidies aanvragen, zit je met de penningmeesterschap, wil je graag een vertrouwenspersoon? Nou, je meldt het even. Doe even een mailtje naar fip@sociaalwerkdekop.nl. En wij zorgen voor gratis ondersteuning en echt daadwerkelijke handjes.
0: En hoe lang kunnen ze daar dan gebruik van maken? Is dat 1 jaar?
1: Het is nu een pilot die draait. En de koppelingen die worden door een andere organisatie gemaakt. En wij zijn het doorgeefluik, omdat wij veel contacten hebben in de gemeente. Ja, dat zal voor langere tijd zijn. Ja.
0: Ja, en anders kunnen ze natuurlijk ook helpen met het werven van bijvoorbeeld de penningmeester. Want dit zijn wat je nu noemt, zijn natuurlijk wel de taken binnen een vereniging waar je soms wat meer tijd en wat meer kennis voor nodig hebt. Ja. En wat meer, ook know-how.
1: Ja. Nee, het gaat dus om daadwerkelijke hulp. En qua bedrijven, een accountantsbureau of noem maar op, die daar handigheid in hebben, dan is het een stukje sociaal ondernemen wat zij als vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Ja. Maar die match die wordt dus voor ons gedaan. En
0: ook vertrouwenspersonen. Dus ook dat je een extern vertrouwenspersoon kan hebben in plaats van misschien intern. Ze zijn ook verplicht, toch?
1: Verplicht. Het wordt een beetje verplichting als je als organisatie ook een VOG aan moet vragen. VOG's moet regelen voor je vrijwilligers. Dan is vaak een vertrouwenscontactpersoon wel verplicht. Een vertrouwenspersoon zit daar weer achter. Maar die zijn er. Ja.
0: Wat een mooie pilot. En hoeveel ruimte is daar in die pilot?
1: Dat weet ik even niet. Maar ik denk van laat mensen zich maar aanmelden. Laat bestuursleden zich maar aanmelden met die vragen.
0: Ja, en als ze denken, ik heb gewoon vragen, kunnen ze zich ook gewoon aanmelden om de vragen te stellen?
1: Ja hoor, ja. Ja.
0: Dus het hoeft niet per se te zijn van ik wil meteen, maar hey.
1: Nee, gewoon algemene informatie van mail gerust. En dan geven wij dat verder door en dan komt het in orde.
0: En is die algemene informatie ook nog ergens te vinden?
1: Volgens mij hebben we wel wat staan op de website, als ik het goed heb.
0: En dan hebben we het over fip.steenwijkerland.nl.
1: Ja. Ja, fipsteenwijkerland.nl.
0: Fipsteenwijkerland.nl. Ja. Nou, ik denk als je FIP Steenwijkerland googelt, dat je er ook wel komt.
1: Ja, ja.
0: Jullie doen zoveel. Dus die popt wel op. En als we het dan hebben over participatie en over participatie in organisaties, ben je soms verplicht om een adviesraad te hebben? En ook daar had je eigenlijk nog een oproep voor.
1: Ja. Het vrijwilligersinformatiepunt, die is gekoppeld, of die valt onder Sociaal Werk de Kop, een sociale welzijnsinstelling. En die had in het verleden een cliëntenraad. Die is opgeheven en die is gewijzigd in een adviesraad. En daar zitten nu 2 leden in. Maar die kan nog meer leden gebruiken. Dus als je een kritische blik hebt op het sociale welzijnswerk in Steenwijkerland, dan word je van harte uitgenodigd om je aan te melden, een kennismakingsgesprekje te hebben en te kijken of het je wat lijkt.
0: En moet je dan ook gebruik maken van de mogelijkheden?
1: Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet per se een cliënt te zijn, maar dat je gewoon een heldere blik hebt van hoe zou je het welzijnswerk georganiseerd willen hebben, of wat zie je ervan, of heb je tips en verbeteringen? Ja.
0: Want als we het hebben over welzijnswerk, is dat eigenlijk heel erg breed.
1: Dat is heel breed. Dat is maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk. Buurtsportcoaches vallen eronder. Het is enorm breed. Ja, het mantelzorgnetwerk valt daaronder. Het vrijwilligersinformatiepunt valt daaronder. Het is gewoon heel erg breed.
0: Dus ook als mensen denken, ik weet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk zit je altijd wel ergens in een doelgroep.
1: Ja, je komt altijd wel de mensen met de blauwe shirtjes tegen bij ons. Maatschappelijk werk bijvoorbeeld, die opereert, hoe noem je dat? Niet herkenbaar. Want het is natuurlijk niet fijn als je weet van, dan loopt een maatschappelijk werker bij de buren binnen. Maar maar buurtwerkers, die zijn gewoon heel herkenbaar. En jongerenwerk.
0: En iedereen kent ook, denk ik wel, meerdere mensen die of gebruik hebben gemaakt van.
1: Ja.
0: Van activiteiten hebben gekeken.
1: Assertiviteitscursussen tot het geldloket. De hulp is zo breed, leren fietsen. We hebben bij Sociaal Werk de Kop ook zoveel projecten. Buurtbemiddeling, rechtswinkel. Het is enorm breed. Ja. We hebben heel veel projecten lopen.
0: En zo'n adviesraad adviseert dan dus het sociaal werk? Of
1: die
0: adviseert van het sociaal
1: bestuur,
0: werk?
1: Ja, de directie, manager, directie. En die komen een paar keer per jaar bij elkaar. En die worden natuurlijk wel ook geïnformeerd van wat er gebeurt en hoe en wat. Ja.
0: En als mensen nu denken, dat zie ik wel zitten. Vind ik wel leuk om zelf daar vrijwilliger in te zijn. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Dan kunnen ze even een mailtje sturen naar Sociaal Werk de Kop. Ik denk dat het info@sociaalwerkdekop.nl is.
0: Ja, en anders even naar jouw mailtje of naar het VIP. En dan komt het ook wel goed,
1: dan komt het ook door. Ja, zeker.
0: Jullie zijn druk.
1: Ja, met allerlei dingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ga je nog vakantie vieren? Of zeg je ik ga in één streep door?
1: Ik hou met mijn vakantie wel rekening mee met de activiteiten die we hebben. We hebben ook een vrijwilligersuitje. Want bij Sociaal Werk de Kop werken ook 100 vrijwilligers. Dus een vrijwilligersuitje organiseer ik en dan die markt. En we hebben net een vrijwilligerscongres gehad. Dus mijn vakantie laveer ik daartussendoor.
0: Dan wens ik je in ieder geval ook gewoon een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. De Kop.

0: Ja, en volgens mij was dat Marcel Kaptein. Heb ik de goede regel? Ja, oké, dan gaat het goed met Friendly Face. En ondertussen zit ik in een volle studio, maar dat kan niemand zien, want de camera's staan niet aan. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar voor mij met bekenden, want ik heb jullie vaker gezien en gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid, in ieder geval onder een andere naam. En ik spreek jullie sowieso wel vaker, want onze vrijwilliger Yannick is natuurlijk ook best wel bij jullie betrokken. Dus dat helpt ook wel. Want ik zit naast...
1: Richard
0: Snieder is het.
1: Snieder, ja, inderdaad, klopt.
0: Tegenover
2: Wendy Hoijsma.
3: En Malesa Burghout.
0: En jullie zijn van Stichting Bruis.
2: Klopt.
0: En persoonlijk dacht ik opeens... ik zie Stichting Bruis op Instagram voorbij komen. Waar komt dit nou weer vandaan? Want waar komt dit nou vandaan? Wie mag het woord geven?
1: Ik moet het woord hebben. Ja. Waar komt Stichting Bruis vandaan? We waren activiteitencommissie in de Middenweg. De wijkvereniging is helemaal opgeheven. Er was niemand die het overnemen. Dus wij zijn als losstaande stichting verder gegaan. En we hadden wel zoiets van ja... laten we dan ook maar direct een andere naam doen. Ook omdat er een klein beetje negativiteit omheen hing. Omtrent de wijkvereniging en het gebeuren in de oerten. Vandaar dat wij nou tegenwoordig Stichting Bruis heten.
0: En dus niet meer wijkvereniging zijn, maar eigenlijk activiteiten...
1: Ja, puur gericht op de activiteiten binnen de wijk.
0: Ja, wat jullie eigenlijk ook al wel deden.
1: Klopt,
0: ja. Dus nog steeds bekende gezichten.
2: Ja.
0: En waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, wij zijn heel erg aan het denken geweest van... ja, wat vinden wij een beetje een leuke naam? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, wij willen gewoon weer... bruisende dingen organiseren. Ja. Om de wijk ook wat meer bruisend en levendig te maken. Nou ja, en toen na, ik denk wel anderhalf uur brainstormen of zo... zijn we toch achtergekomen van... Nou, bruis, dat dekt de lading wel een beetje op zich.
0: En wie is we? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Het moment 4 vasten, zeg maar. En 2 vrijwilligers. Ja. En we zoeken ook nog vrijwilligers erbij.
1: Al is maar voor hand- en spandiensten.
2: Ja.
0: Pip was hier net, hè? Ja. Ik zal even met mijn straks koffie drinken. Ja. Nee, maar... ja, en dan zetten jullie eigenlijk alles wat jullie deden ook voort... of ga je ook echt compleet een andere kant op?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde door als dat we deden. Alleen onder een andere naam.
0: Ja. Dat dus, vraag ik natuurlijk omdat ik in dezelfde wijk woon. En stiekem ook wel heel leuk.
1: Dat wisten
0: jullie
1: toen.
0: Nee, dat wisten jullie niet. Ja, nee.
1: Hey, zo is iedere maand, iedere tweede vrijdag van de maand... spelenavond sowieso. En we proberen gewoon wel bingo's te organiseren. Eind augustus hebben wij voor iedereen lasergamen. Dus ook voor de volwassenen. Dus als die belangen bij hebben, geef je gewoon op. Dus het zijn niet alleen de kinderactiviteiten die we doen.
0: Ja, ik zie ook Yannick, waar we het net over hadden, al zeggen... Ik vind dat ook wel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje kleuter, hè? Dus,
1: Maar het lijkt me niet verstandig voor jou om mee te doen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien ga ik kijken?
2: Mag altijd.
1: Ja, kijken
0: misschien
1: kan altijd.
0: Man wel.
2: Is altijd goed.
0: En ik denk dat Nora van 2 nog een beetje te jong is.
1: Die is nog niet te jong,
0: nee. Nee, dat gaan we nog niet doen. Maar jullie zeggen ook, we starten echt na de zomer met de activiteiten. Ja. En dan meteen volle bak los?
2: Ja, gemiddeld 2, uiterlijk 3 activiteiten per maand. Ook omdat we natuurlijk niet zo'n heel groot clubje hebben om alles te organiseren. En er best wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook daarom zoeken we natuurlijk de vrijwilligers erbij. Dat het voor ons ook makkelijker wordt om dingen te organiseren.
0: En dan vooral voor mensen weer in dezelfde wijk. Dus rond de Middenweg.
1: Dus zeg maar Oostermeente, Nieuwgarels, Woldmeente.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk degene waar destijds de wijkvereniging ook voor bestemd was. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook een heel groot
2: heel
0: plek.
2: Groot deel,
0: ja. En we hadden het net over de oerten. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal. Gaan we het niet over hebben. Gaan we niet oprakelen. Maar ik ga wel vragen, waar doen jullie het nu? Want de plek waar jullie zaten, is er niet meer.
3: Nee, dat klopt. We zitten nu bij Start, bij de atletiek.
0: En hoe bevalt dat?
3: Ja, tot nu toe hartstikke goed.
0: Ja.
3: Dus daar gaat nu alles plaatsvinden, binnen, buiten.
0: Dat is ook fijn. Heb je ook een mooi buiten.
3: Ja, zeker.
0: Om met elkaar in ieder geval iets groters te doen.
3: Ja.
0: Het zit natuurlijk ook wat centraal op die groene...
1: Groene long.
2: Ja. Niet te vlakbij, dus
0: Ik zie wel een vossenjacht aankomen, denk ik. Groene long.
2: Die zijn we eigenlijk nog wel van plan. Ja.
1: Ja. Maar ook daar heb je helaas weer vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: Dus misschien je man.
0: Ik denk dat als je ons een keer lief aankijkt, dat we met alle liefde wel een keer komen helpen.
2: Als we mensen leuk vinden om ook vast te spelen, mogen ze ons ook natuurlijk een mailtje sturen.
0: Ja, maar altijd is als mensen denken, ik wil iets leuks doen. Ik wil me inzetten voor deze wijk waar ik woon. Ja. Voor de kinderen hier, maar ook voor de volwassenen. Want het is dus niet alleen maar voor de kinderen.
3: Nee.
0: Even een mailtje naar jullie. En wat is jullie mailadres?
2: st.bruis@gmail.com.
0: En hoe kunnen we jullie vinden op de socials?
3: Op Facebook, Instagram, TikTok. Allemaal onder de naam Stichting Bruis.
0: Ja. En dan kun je gewoon ook vinden wat jullie doen, wie jullie zijn en wat er allemaal aan zit te komen.
1: Daar zijn we nog druk mee bezig, inderdaad. Ja.
0: Ja, nou ja, mag ook als je net bent opgestart.
2: Maar aankomende lasergamer staat er wel op.
0: Ja. Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En dan wil ik eigenlijk van jullie alle drie nog even horen waarom iedereen naar jullie activiteiten zou moeten komen vanaf de zomer. Richard?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon gezellig is. Een beetje leven in de brouwerij brengen. Activiteiten in de wijk. Ja, en als je zelf niet mee kan doen, misschien kun je ons helpen. Met de activiteiten organiseren of hand- en spandings te doen.
3: Dat is wel handig. Toch? Dat doe niet jij.
0: Ga je gang?
3: Ja, natuurlijk. We zijn heel gezellig allemaal. En we willen gezelligheid in de buurt, samen zijn. En we hebben ook nog op onze Facebookpagina een enquête staan. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie hem allemaal invullen. Daar zouden wij heel erg mee geholpen zijn.
2: Ja, we willen natuurlijk de verbinding in de buurt gewoon meer krijgen. Want we merken gewoon dat er totaal geen verbinding is. Zelfs in de straat weet je al niet wie er woont. Dus op die manier, verbinding, dat het gewoon weer gezellig over wordt.
0: Dank jullie wel en veel succes.

0: Ja, en van gewoon de activiteit van de wijkvereniging gaan we naar een activiteit van de Volhozen Fanfare. Want ik zit tegenover Jordi Visser.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het prachtige Volhoven.
1: Zeker, absoluut.
0: Altijd een mooie plek. Ja, en we hadden het al over de wereldreis die je moet maken om eigenlijk vandaar naar hier te komen.
1: Ja, helemaal aan de andere kant van de gemeente.
0: Ja, want de fanfare, wat betekent de fanfare voor jou?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat betekent bijna alles voor mij. Ja, ik zit nu bijna 25 jaar bij de muziekvereniging. En muziek maken, dat is gewoon zoiets moois. En zeker als je dat met andere mensen kan doen. En
0: ook bijna 25 jaar bij de Volhozen Fanfare.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Is dat al een speeltje?
1: Ja, dat is in principe zou dat een speeltje kunnen. Ja, is dat een speeltje?
0: Jongens, de tip. Tel het even na. Wat speel je?
1: Ik zit bij de slagwerkgroep. En daar speel ik gewoon trommel en van alles wat slagwerk te maken heeft. Maar ik zit ook bij de fanfare en daar speel ik sopraansaxofoon.
0: Dat is wel heel verschillend.
1: Ja, ja, ja. Is in principe als slagwerker begonnen. Heb ik heel lang gedaan, omdat mijn vader dat ook heeft gedaan. En op een gegeven moment wilde ik ook iets anders, iets meer. En ja, dan ga je beginnen met blazen. En saxofoon was altijd iets wat mij heel erg leuk leek. En is tenorsaxofoon geblazen. En daarna op een gegeven moment op de sopraan gekomen. En dat doe ik nu een aantal jaren.
0: En waar zit je echt je hart?
1: Mijn hart zit bij het muziek maken.
0: Politiek correct antwoord. Ja. Want jullie zijn met de fanfare, hebben jullie eigenlijk een hele grote prestatie geleverd.
1: Ja, klopt.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn afgelopen zondag naar het Wereldmuziekconcours geweest in Kerkrade. Ja, dat wordt één keer in de 4 jaar georganiseerd. En voor amateurverenigingen als wij is dat eigenlijk het hoogst haalbare concours wat je zou kunnen doen.
0: Wat hebben jullie daarvoor gehad, zodat je mee kon doen?
1: Nou, dat heeft best een lange tijd geweest. Toen ik in het bestuur kwam van een Volhozen Fanfare, toen heb ik de ambitie of de wens uitgesproken om onze vereniging weer naar het WMC te brengen. De laatste keer was dat in 2005. En mij leek het gewoon mooi om met onze eigen vereniging die kant op te gaan. Aangezien ik zelf met een andere vereniging wel eerder naar het WMC ben geweest. Maar ja, het is natuurlijk mooier om met je eigen vereniging die kant op te gaan. En daarbij hebben we een plan opgesteld voor meerdere jaren. En waarin stond van, nou, hè, als we naar het WMC willen, dan moeten we andere concours gaan doen. Een beetje dit gaan scoren. Dat betekent masterrepetities. Ook meer masterrepetities dan toen we gewend zijn. Nou, dat plan hebben we uiteindelijk ook een beetje gepubliceerd naar de leden toe. En zo zijn we eigenlijk een beetje dat traject begonnen. En hopen op een plek om mee te doen aan het Wereldmuziekconcours. Want dat weet je dan nog niet. En in november vorig jaar, toen kregen wij te horen dat we mee mochten doen. Dus dat was sowieso al een heel mooie prestatie. En dan werk je daar naartoe. In al die maanden waarin we keihard gewerkt hebben.
0: Dus, keihard gewerkt?
1: Ja.
0: En toen zaten jullie daar in Kerkrade op dat podium, gok ik.
1: Nou ja, het is in de Parkstad. Dat is in het stadion van Rode JC. Dus wij hebben daar de mars gelopen. Dus op het veld van Rode JC staat een heel parcours uitgesteld. En dan mag je zelf al weten wat je dan doet.
0: Zo.
1: Maar er zitten bepaalde richtlijnen die je dan moet doen. Dus bepaalde counters. Bepaalde figuren die je dan met elkaar loopt. Dus, en dan moet het allemaal kaarsrecht blijven. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat hebben wij eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Want ik denk dat we bij elkaar ongeveer 70 uur hebben gerepeteerd. En dan moet dat op dat moment echt gewoon staan.
0: Met muziekinstrumenten, hè?
1: Met muziekinstrument en spelend tegelijk. En blijven richten, blijven kijken naar degene naast je, voor je. De diagonale die je moet kijken. Nou, dat is bij ons allemaal doodgegooid tegenwoordig. Maar het is gewoon zo ontzettend.
0: Maar heb je natuurlijk eerst op het droge geoefend zonder instrumenten, zonder te spelen. En dat bouw je dat natuurlijk wel rustig
1: zeker,
0: op, hè?
1: Zeker, dat doe je stap voor stap. In de wintermaanden dan zit je gewoon in een sporthal. En dan loop je die figuren gewoon allemaal los. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar op het veld. En dan gaat het meer leven. En dan maak je de muziek bij. En dan wordt het steeds meer één geheel.
0: Ja, en het ging eigenlijk heel goed.
1: Het ging fantastisch. Ja, het was natuurlijk een heel spannend moment.
0: Zie je dan naast dat jullie die mars hebben gelopen meteen jullie scoren?
1: Nee. Dat weet je pas later. Want we waren als eerste aan de beurt van de dag om 11 uur in de ochtend. En vorige week was het dus nog best wel warm weer. Dus dat was wel prettig. Maar ja, je weet.
0: Volledig tenue?
1: Ja, volledig in tenue. Dus en het is gewoon een heel mooi moment als je dan dat stadion inloopt en je hoort de supporters die vanuit Vollhoofd zijn meegereisd, hoor je al schreeuwen en aanmoedigen. Ja, dat is zo'n mooi moment. En dan ga je er staan bij de startstreep voordat je gaat beginnen. En ja, dan giet het natuurlijk van alles door je heen. En dan is het lopen. En tot aan het einde. En het gevoel was ook meteen bij ons, ja, dit hebben we geflikt. En het gevoel was zeker dat we goud was zouden halen, dus boven de 80 punten. En dan moet je even wachten. Dus pas om 4 uur is pas de prijsuitreiking. En dan weer helemaal in uniform het veld op met alle andere deelnemers van de dag. En dan sta je daar, met z'n allen. En omdat wij als eerste van de dag waren, hoorden wij ook als eerste het resultaat. Ja, en dan hoor je dat je 90 punten hebt gescoord. Ja, dat is gewoon uitzinnig voor ons vereniging. Is dat gewoon echt geweldig. Ja, dan was er een enorme enthousiasme en was er zo los. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is echt bizar goed hoe wij dat hebben gedaan met elkaar. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: En een medaille ligt hier en die kunnen we niet laten zien, maar het is ook echt een hele mooie medaille.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij is hartstikke mooi. We hebben natuurlijk, dit is de vierde keer dat we het meedoen met het WMC. Waarvan ook nog 2 keer goud en 1 keer zilver. Maar deze die spant wel stiekem een beetje wel nu de kroon. Ja, het is echt ontzettend mooi dat we dit gedaan hebben.
0: Ja, en wat je ook zei, bij 80 punten krijg je altijd goud. Dus het is niet de beste krijgt goud. Het mm-hmm. is bij een bepaalde, bepaalde lat waarin je bepaalde punten kan krijgen.
1: Ja, klopt. We deden mee met de eerste divisie. Er zijn nog 2 divisies boven ons. En in onze divisie deden 5 verenigingen mee. En wij hebben dus met 90 punten zijn we uiteindelijk op de 4e plek gekomen. Ja, degene die dan de eerste, die dan de meeste punten, die wordt dan, zeg maar, binnen onze categorie wordt die wereldkampioen. Dus dan krijg je echt de titel wereldkampioen.
0: Ze waren ook allemaal amateurverenigingen, denk ik. Of verenigingen uit ook andere landen.
1: Ja, klopt. Wij waren de enige Nederlandse korps in onze divisie. Er waren volgens mij uit mijn hoofd waren nog 2 uit België. Er was nog 1 uit Duitsland en 1 uit Thailand. En de Thailand die had gewonnen uiteindelijk.
0: Ik denk dan, je bent een kerkrader.
1: Ja, of all places, hè?
0: Kom je uit Thailand? Dat is toch bizar?
1: Ja, ze komen ook echt overal vandaan. Maar vooral ook uit die regio van de wereld komen ze ook echt hier naar Nederland toe om dit te gaan lopen. Ja, het is ook echt het wereldmuziekconcours.
0: En wat is voor jullie doel over 4 jaar? Goud onderscheiding?
1: We hebben goud met onderscheiding om de boven de 90 punten. Ja. Zouden we over 4 jaar weer mee willen doen, dan zouden we een stapje hoger naar een hogere divisie kunnen. Wellicht, dat weten we nog niet. We gaan eerst nog even genieten van onze prestatie. En dan gaan we weer rustig nadenken over 4 jaar. Willen we dat dan weer of niet? Dat is wat we met onze gehele vereniging moeten afspreken. Ja, willen we weer zo'n traject gaan die we afgelopen jaren hebben gedaan of niet? Dat is even afhankelijk van hoe dan de vlag erbij hangt. Maar,
0: de vereniging natuurlijk in zijn jasje zit.
1: Ja, natuurlijk. Zeker. En het gaat goed met de vereniging. Dat hebben we wel laten zien. Het is gewoon een mooie opsteker ook. Ik kijk persoonlijk. Het lijkt me natuurlijk wel mooi. Maar goed, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaan we de komende tijd zien, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Maar eerst maar even een biertje drinken op deze.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Want dit is gewoon ontzettend mooi. Het is echt fantastisch wat we hebben gedaan. Voor ons als vereniging, als je ziet hoe hard we de afgelopen jaren hebben gewerkt. En dat is ook allemaal, het is natuurlijk geen weg wat heel makkelijk altijd gaat. Er zijn altijd dingen die onvoorkombaar zijn. We hebben verschillende marsinstructeurs gehad. Dan hadden we er eentje gevonden. De eerste werd ziek. De andere die kwam niet zoveel opdagen. Dus ja, dan, dat zijn toch de uitdagingen die, ja, die je hebt. Maar gelukkig hebben wij op tijd nu een jaar hebben onze masterstuur Ita Troelstra. En die gewoon fantastisch werk heeft geleverd met ons. Zoveel vertrouwen heeft gegeven. Vooral ook in deze hele, dit hele traject. Naast ons gewoon onze eigen dirigenten. Die ons ook klaar hebben gestoomd. Om ons niveau zo op peil te houden. Op peil te krijgen. Dat we zo'n prestatie kunnen leveren.
0: Je doet het echt met elkaar.
1: Je doet het echt met elkaar. Ja, we hebben elkaar nodig. Jong, oud, ervaren, niet ervaren. En dat maakt gewoon het verenigingsleven zo mooi. Dus het is een resultaat. Het is een van ons allen. Het is niet van één persoon. Het is ook niet van mij als voorzitter of van ons als bestuur. Je doet het echt met z'n allen. En je leeft met elkaar mee. En dat gaat heel goed. En soms neemt dat wat wrijvingen met zich mee. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat je dan op deze manier zo dit met elkaar deelt. Of mag delen, mag ervaren. Ja, dat is gewoon top. En zeker voor onze jongere leden.
0: En is jullie optreden ook nog terug te kijken?
1: Zeker. Binnen ons, in onze socials zijn er wel beelden te zien. We hebben volgens mij wel de mars gedeeld die opgenomen is. Kijk vooral even op Instagram of Facebook van Follow Safari. En daar staat zeker wel een beeldmateriaal wel terug te vinden.
0: En namens ons mag ik jullie feliciteren. En wens ik jullie vooral heel veel feestplezier.
1: Ja, dankjewel.

storm. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Ik moet even mijn haren van.
1: Oh ja, mooie haar los, meid.
2: Ja, Dirk, ik denk dat je even moet uitleggen dat radio geen beeld heeft.
3: Ja, kom. Dat radio geen beeld heeft. Nou, wij zorgen dat er beeld bij komt.
2: Ik hoor namelijk dus op de achtergrond, je moet even je haar losgooien.
3: Maar ja, nee, dat klopt.
2: Ja. Want waar ben jij, Dirk?
3: Ik sta aan de kolk in Blokzijl.
2: Wat een mooie plek.
3: Ja, wat een mooie plek, ja, inderdaad. Alleen het weer vandaag is niet zo heel mooi. En nee, toch?
4: Het weer is prachtig. Een prachtige dag om te kopen. Niet te heet, niet te koud. Droog. Jongens, kom allemaal naar Blokzijl, want er is een Noorderkadeparade.
3: Nou kijk, en daar zijn we hier voor in Blokzijl. Sabine, die staat meteen in de verkoopstand.
0: Ja. Met een kraam en al.
3: Met een kraam en al. En hartstikke mooi. Zijn al vroeg begonnen, of niet?
4: Ja, 6 uur staat de wekker. En 6:15 staan we buiten. En om 7:00 beginnen we een beetje te rommelen. En om 8:00 komen de eerste mensen kraampjes vullen. Ja,
3: ja en ik hoorde net dat echt wel een goliede machine is, hè, die kraampjes vullen.
4: Ja, wij hebben toppers van vrijwilligers. Ja, en dat is inmiddels gewoon een trein. En die gaan als een raket. Ja, dus zonder hun zijn we denk ik een week bezig. En met hun hebben we het in 2 uurtjes neergezet. Ja.
0: Binnen 2 uur,
3: hè? Wat is jouw taak erin dan? Want ik heb al begrepen dat jij alleen op je bankje zit.
0: Nee, ik ben in de locomotief. Dus dat betekent dat ik vooraan sta met mijn lijst. En ter hoogte van alle huizen weet ik precies waar de kramen moeten komen. En dan ga ik met mijn voetje zo staan. Dat zien jullie niet, maar en dan weet degene, Max in dit geval, precies waar de eerste staande moet komen. En zo bouwen we 103 plekken op.
3: Nou, dat is mooi, hè? 103 plekken. Wat is er allemaal te zien vandaag?
4: Nou, ik heb het net even rondje gelopen. Sieraden, mensen die zelf dingen maken, vintage uiteraard. Maar ook mensen die hun hele zolders hebben leeggehaald. Lekker eten, lekkere smoothies, zoetigheid, hartigheid. Eigenlijk alles, ja.
3: Ja, want het weer is er wel voor, hè? Want vorige week zaten jullie in de studio. Had je dit verwacht?
0: Nee, want toen zagen we nog een beetje regen, onweer. We dachten, nou, we zeggen nog niks en we wachten het af. En met de dag dat we keken, want dat hielden we strak in de gaten, werd het beter. Tot, ja, beter kunnen we ons niet wensen, Dirk. Nee.
3: Niet wakker van gelegen vandaag.
0: Nee joh, ben je gek. Ik was hartstikke moe naar al die kramen opbouwen. Dat snap je wel. Ik ben gelijk naar bed gegaan. En vanmorgen om 5:00 was ik er weer klaar voor. Ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Wat is er allemaal te zien vandaag? Wat mogen de mensen niet missen?
4: Nou, we hebben een prachtige zweefmolen. We hebben nog muziek, die loopt gewoon lekker rond. En uiteraard alle kramen.
0: En jongens, als je moet piezen of kakken, ga even naar de wc. Want we hebben Annie in ons tijgerpakje en de roze haren. En die voorziet je echt in je sas met een plas of in de loop met een poep. Het kan allemaal. Ze regelt het. Ja, je gaat blij, kom je van die wc af.
3: Ja. En in welk huis is dat?
0: Dat is in de Plots, bij het multifunctioneel centrum van Tines. En ga daarheen, jongens. Gewoon zorg dat je heel veel drinkt, heel veel eet. Dan moet je vanzelf naar de Plots toe om bij Annie lekker te kakken of te pissen. Ja.
3: Nou, het begint al een mooi verhaal te worden zo vandaag. Hè? Hebben jullie ook standwerkers hier aan het werk vandaag?
4: Nee, wij zijn het eigenlijk. Ja, wij schreeuwen het hardst. Ja, ja. Ja.
0: En de vrijwilligers die nog rondlopen, die net de laatste aanpassingen nog even doen. Die net even ons helpen om een kraampje van A naar B te plaatsen. Ja, en voor de rest zijn de marktkooplui. Hè? Dat zijn mensen hier uit de buurt. Maar ook allemaal makers die zelf lekker enthousiast achter die kramen gaan staan. Ja, en dat doen ze wel.
3: Ja, want het is de 6e keer. Hè? Dus het gaat eigenlijk rap aan, hè? Want jullie doen dat al 6 jaar met z'n tweetjes, hè?
0: Ja,
3: soms eet je meer, hè?
0: Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar wij zijn in ieder geval sowieso het steady team.
4: Ja, wij zijn
0: En het is zo, een week later, hè, nadat de kramen of dat de markt is geweest, zetten we de pagina weer open. En dan zijn de helft van de kramen alweer verkocht. Mensen gaan om 12:00 s'nachts een wekkertje zetten. En dan willen ze als eerste, want ze willen stiekem allemaal aan de kolk staan. Maar ja, dat kan allemaal niet, want we zijn te groot. Dus ook de Groene Straat is ingericht. En dan hoeven we eigenlijk weinig meer voor te doen. Maar dan komt het dat we met z'n allen zo mooi maken.
3: Ja, want net alleen maar over die vrijwilligers. Hè? Maar hoeveel doen jullie dit nu dan op de dag zelf?
0: Nou, kijk, hier staat ook echt een prachtig team. Die meiden zijn er allemaal, die wonen hier ook allemaal in Blokzijl. En die staan ook voor de hand- en spandiensten. Maar ik denk dat we ook mannen hebben nodig, mankracht. En we zijn denk ik met 15 man ongeveer. En dan gaan we vanavond lekker patat mee eten, want dat hebben ze verdiend. En een lekker biertje of een borreltje. En want ja, zonder hun kunnen we echt niks. Dan kan dit niet bestaan.
3: Hey, Jochen, die begint te glunderen bij dat wijntje en dat biertje.
0: Ja, dat is ook best. Ik heb er nu al zin in, maar het zit nog geen 5 in de klok. Ja.
3: Oh, vast wel ergens. Hè? Is bij jou net zo erg?
4: Ja, stiekem kijken we ernaar uit dat alles goed is gegaan na zo'n dag. En dat iedereen lekker goed heeft verkocht. En dan zitten wij toch wel het lekkerst aan het laatste drankje op het terras. Ja. En dit jaar, dat is wel leuk om te vertellen, we hebben dus 3 extra ladies erbij. Wij noemen onszelf de ladies van de Noorderkade. En we hebben dit jaar hebben we Hanneke erbij, Kirsten en Marion. Die wonen allemaal in en rondom Lokzijl. Dus we doen het dit jaar met z'n 5. En dat is best luxe. Ja.
3: Wow, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar woon je dan in Lokzijl?
1: Ik woon hier een stukje verder, aan de Noorderkade.
3: Aan de Noorderkade, en jij? Ja,
5: op het Scheepsdiep, bij de bedrijven.
3: Bij de bedrijven, ja. Doe maar.
1: Ook eens aan de kade, net nog iets verder dan Marion.
3: Ja, het zijn dus echt allemaal bijna Noorderkade, dames.
0: Bierkade klinkt ook lekker, hè? Ja.
3: Dat klinkt wel erg lekker, ja.
4: Het is jammer dat we geen bier hebben hier. Nee. Maar goed, daar kun je voor terecht bij Klinkert.
0: Ja.
3: Nou. Oh. Ja. Wat, ik hoor de naam Klinkert. Wat is dat voor speciaals, hè?
0: Nou, die staat er uiteraard ook, maar die kan niet ontbreken. We zijn trots op onze Klinkert. Maar die verkoopt dus ook heerlijk ijs. Dus die staat met een prachtige ijskraam. Ietsjes verderop hier op de Noorderkade. Ja, ik denk dat ze wel 4, 5 smaken op dit moment bij zich hebben. Dus ook een lekker ijsje gaan halen. Want daar is het ook weer voor, Dirk. Ja,
3: ja, dat is ook zo. Dan kan je ook een visje krijgen hier.
4: Ja, zeker. We hebben vis, we hebben zalm, weet ik toevallig. Ah, en paling ook.
0: Zo uit het... Staartje? Oh, dat is toch lekker. Ja, ik heb het nu. Zullen we gaan? Zo? Ja.
4: Bij de sas moet je zijn.
0: Ja, en daarna doen we poffertjes erachteraan. Want dat kan ook. Dus je kan helemaal kosmisselijk hier die markt.
4: Maar we hebben ook iets gezonds. En dat zijn lekkere smoothies. Die vind je ook bij Tines, dus bij de Plots. Ja, dus daar kun je, als je een fruitlover bent, kun je ook terecht. Ja,
3: nou, dat is hartstikke mooi om je af te sluiten, zeg. Dames, mag ik jullie danken. En dat jullie nog een hele mooie dag zullen hebben.
0: Ja, zeker. Jij bedankt dat je weer hierheen wil komen. Want daar worden we gelukkig van.
3: Ja, iedereen wordt er gelukkig van.
4: Dank jullie wel. Leuk. Tot zo.
2: Ja, en ik hoor hele rare dingen op de achtergrond, maar het gaat vast goed. Want dit was Kopwijzer voor zaterdag 8 juli. Maar een uurtje in verband met de zomerperiode. Ja, er gaat van alles door elkaar heen. Maar het gaat helemaal goed, Herman. Ik praat gewoon door. Want Dirk is nog lekker in Lokzijl. En ik denk dat hij zo een visje gaat eten bij de Noorderkadeparade. Ik sprak Jordi Visser over de volle hoofd van Varen, waar zijn gouden medaille met onderscheiding hebben gehaald bij het WMC. Ik sprak Stichting Bruis over Stichting Bruis en hun activiteiten. En Marieke Pitt over sociaal werk te kop en alles waar ze mee bezig zijn bij het vrijwilligersinformatiepunt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met netkortingen.

0: De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten.

0: meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. De beste gouden ouwe.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n

0: contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: in the words of his song. Yeah, you'll find the truth there in the words of his song.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet

0: aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. De beste gouden ouwe.

0: afraid of no ghosts.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?